Ani andabide kukoni Yarugwa Muchara Mose Ani andabide kukoni.